dat wie meintemol woer Jezus is. Ober hij is door, en niet bloos dood, de Heilige Geest woont in ons, wie weet dat, wils dat is wat de Heer Jezus gezegd heeft. Jezus zei in Johannes 16:33,

nu het is 26 en 27ste vers van het derde kapitel. Dan schijnt Nebuchadnezzar dichter bij naar de deur van de vier over en zegt: Shadrach, Meshach en Abednego, de allerhoogste God zijn deine, komt eruit en komt her. Dan schijnt Shadrach, Meshach en Abednego eruit van Med en dat vier. En de helden en de gouverneuren en de kapteinen en de tjenis in de roodjevers, die door het hoop verzameld werden, zagen de Romanen op den ere tjarpen dat vier tjena macht had je hoort. Dat hoor op ere tjarp weer niet mooi verzeind, en ere tleden weer niet geënderd, en dat je rug van vier weer niet op aan. Dat weer niet mooi te rekken dat die een vier weer je was, oder ze goa dichtbij. De Bibel zegt dat door waren Christen im Himmel zennen, die door waren zennen zo als wann ze uit een vier zijn geraad worden. Ober aan deze mannen wie nicht zo wat en te worden. Nu moest Nebuchadnezzar anerkennen dat deze mannen dem allerhoogste God zijn deine waren. En hij deed ook. Meer zo dat hij nu al een beetje dichterbij komt, God aan te erkennen. Jo, dit komen uit de hart ruit, ohne dat ze iedereen wat schulden geleden hadden. Dat, mijn vriend, is een wonderteken. Een ware entweder oder. Du geleest dat oder du geleest dat niet. Du kannst niet zeggen dat du en God geleest, wann du dit niet geleest. Bloos wiens dat veel jaren terug beschreven werd, meint niet dat dat niet werkelijk passiert. Wat wist du daarmee doen? En nu komen we bij dat laatste eindeling in dit kapitel. Nu hebben we dem Nebuchadnezzar zijn evenzeiung. Daar is een bevel dat met de Hebreeuwse mannen er God te doen heeft, en dat Nebuchadnezzar deze drie mannen hoog beriemd moet, hij geeft een zeer beriemde ambte. Dat zijn dan Shadrach, Meshach en Abednego. Er reichte namens weer Hanania, Mishael en Zecharia. Nu de 28e vers. Dan zegt Nebuchadnezzar: Je zegent als de Shadrach, Meshach en Abednego er God, die zijn engel je schekt haft, en haft zijn deine, die een arm vertrude, je raad, en haft hem tjenig zijn woord je aandacht, en jewe er het tjarpe handelt, zijn niet voor de andere jette, deine oder aanbeden. Buiten er

egne Gud. Daarom maak ik aan je zaad, door alle velden, nationen en sproken, die ergend wat slecht het zegt, jegen Shadrach, Meshach en Abednego er Gud, zal u ten neen gereden worden en ere hieze zelen toe een secret gemaakt worden, wist door geen andere God als die zo raden kon als dit. Dan deed de chenig Shadrach, Meshach en Abednego om te geven in de Babylon provincie. Daar is niets persoonlijkheid aan dit wat Nebuchadnezzar hier zegt, maar hij deed de levende Heer God zijn almacht onherkennen en deem dat hij de drie mannen raadde deed. Hij heeft toe dat er God machtig is als hij is, en es schijnt even zegt van dat. En dat nächste kapitel leef ik waar we een persoonlijke zeichnis zien van de Nebuchadnezzar. Daarvan dat hij zich tot de Heer handjeft, anders gezegd wie kunnen zij een zeichnis daarvan dat hij zich bekeerd heeft. Dat neemt een lange tijd.

Ligg einsje vaak via jarate zenne. Een uzelijk verzond as mi wenst zo as mensche er stolt het. Dat is niet leicht voor veel mensen dat om te erkennen dat ze zich niet zelfs rad kennen. Dat er zo je na de goede woorden niet helpen kennen om hemel te komen. Zo wie dat met deze Nebuchadnezzar. Hij weer een zeer stolte man. Maar we zien nu dat hij aanvangt en de rechte richting te gaan. Nu zijn de drie Joodse mannen waarde en in Chinese zijn gans. Ze houden de dodes oordeel op aan en ik heb ook een wonder hoe ze zich met de geveild haar als aan door een vier over een nanje smeten wordt. Dachten ze om eng zo dat God aanraden wordt verdiend dat aan wie hem over een nanje smeten? God deed aan niet raden verdiend dat ze hem vier werden. Maar hij deed den bewoorden hem vier, zei maar. Dat is een goed beeld van ons leven nu ook. Doe niet rampzooien, want de Heer die niet van slemmet weg houden deed. Hij wil vielleicht wat veel geraterd doen en deem dat hij ons en onze troubles bewoorden deed. Dat zal goede troost zijn voor ons. Dat is ook wat de schrift ons zegt. Johannes, der 10. Kapitel, 27 und 28. Vers. Meine Schub hören meine Stimme, und ich schaue an, und sie folgen mir nach, und ich gebe an, dass ich wird leben, und sie werden niemals ankommen, und keiner kann die aus meiner Hand retten. Johannes, 17. 8. Vers. Und ich sehe nicht mehr in dieser Welt, aber diese sind in der Welt, und ich komme nur die. Heil je Vater, hol den Sächer an den Namen, die du mir gegeven hast, dat ze eens zijn zoals wie eens zijn. Johannes 17, 15. Ik bid niet dat u aan uit deze wereld zult terugnemen, maar dat u aan van den bezer beworden zult. Hebreeën 7, 24. Daarom kan hij den ganzen geraden, die derg aan naar God komen, zentemal hij een eeuwigheid leeft, van aan te beden. En dan in 2 Timotheus, dat eerste kapitel, het 12e vers, zegt de apostel Paulus, dit is de oorzaak waarom ik nu deze dingen lieden moet. Maar ik schaam me niet, dan ik weet aan wem ik die geleefd ha, en zie me even zeg dat wat ik aan aanvertrouwd ha, hij voor mij bewoorden wordt, wat aan jan dag. Vriend, du en ik leven nu in de wereld en woont wie veel trouble worden ha. En je van God zien het kringen, ervoren wat dat meent en zoont een ente Jerode dat zo is als een brennende vier over. Maar o, mijn vriend, hij heeft de eeuwigheid hem zijn en hij wordt die bewoorden. Jo, ook en den vier over van die ervaringen. En hij wordt die ook door Ruud brengen en zijn tijd. En wordt die zegen en eer geven door derg, want u dat en zijn noemen uit hele kunst. Manchmal is dat zeer schwoor, ik weet. O, hoe ik me wens, wanneer ik zo'n geloven mocht ha, zo standhaft te zijn als die drie jonge mannen hoorden. Ik moet dat toestonen dat vorken, toevorken, en mijn leven, door ik mijn wunderschöne Heer niet en volle toevertrouwen zoals ik zal en kan. We worden dat nächste Mal in dat 4e kapitel zijn en dit Daniel boek. Dit is ook waarde. Een zeer interessante kapitel. Ik hoop je was me hier dan treffen. Bedankt God de zegen, mijn vriend.

0: Nu zaten zij, zelfs meestal dat ze ovens, alle tip in een grote stoof. Papa leest de zetel, mama tneerde wat. Tina en Agnes speelden tip een spel. Frans leesde wat en teerde, zout en tegen een been. Eens van haar stond hij op en zei, ga in mijn stoof. Teerde, wist je nog wat leren? Hij wijfelde dus met een kop en niet nappen. Dan sloop je zond, want die al doelaar je is. De klok is al 7:30, we waren alle voor het sloop begonnen. Hij niet nappen. En hij dacht plus, we kon hij dat een worden als die mij werkelijk goed zijn? We kon hij dan proeven, dat het zo is, we goed die mij werkelijk zijn? Hij even leid, haan en tred. Nu hier dat we dus ook al alle jente doelaar. En hij zoot nog Emma en even leid, we kon hij dat plus een worden. Jo, want mij wordt voor het passeren, dan wordt hij dat zo'n je. Want het is voor het krankenhuis zijn, dat hij voor de zo'n je, we slijmen het aan mij weer. Oba nee, het wil mij toch niet zelfs wat doen. We kon hij dat plus een worden. Jo, dit weer het. Hij wordt van huis rennen. En hij wordt einfach mal een dag niet naar huis komen. Mal zitten als hij zich voor een zaaier maken, en als hij voor een geleidelijk zijn om je lust te zijn. Hij even leidt met ze. Wilde hij dit verdunnen? Ja. Hij pakt zijn voetgeld aan, zijn snipslomp, zijn bibel, hij nam zijn schulzaken met, en nu wordt hij morgens en morgens van de schul einfach niet naar huis komen. Wat lood kon hij niet aansloppen, wanneer hij bloos dacht, wo wordt het gaan voor, wo zult me verstoppen, en wil dit alles wat zijn, en wil hij dit wat een worden, of staan überhaupt zachter. Op een dag in de schul kon hij überhaupt niet goed te herrschen. Hij moest hem tijd even bloos denken, wo hij nu voor zijn de schul wordt gaan voor. Zijn morgens had hij al voet niet in voets bij mijn oude heen gesteld. Hij had het hinder schul heen gesteld. Dat wanneer ze alle ruit randen en er reden namen en een huis voeren willen, dan wordt hij hinder schul gaan en zijn rood doornemen en vandoor weer voeren. Als de schul uit weer, brelt zijn vriend de heen. Theodor, wo wist u heen? Ik kom voets, kan zo les voeren. Nu schwinde de andere ziet voor, bloes nicht door aan wo alle. Hij voer en de gozen en, ben u de stad ruit vierde. Jo, door voer hij nu de lijn, door voor de ganse verbreten weer. Hij voer en voer en voer, ziet zich immer naar alle zieden om, als hij mijn bloes zo'n bekonde zag. Nee, hier wird zo'n mens, wiet en breit. Hij ziet zo erover dat hij aan mijn tjongen in je zicht zitten kon, wanneer auto's voorbij voeren, dat hij aan mijn bloes niet zanen zullen. En zo voer hij met zijn rood. Ja, maar woonhaan, wo zal hij hier te nacht blijven? Ja, door heen je de ene verbreed, door wordt hij zich verstoppen en door wordt hij einfach de nacht verbrengen. De klok werd 2:30 en vang aan te hongeren. Wat zal hij bloes eten? Jo, door verre, door in de loftje, door voor de gaan gaan. Daar stond ook meerdere grote hoge hiezen, waar vele van deze arbeider leefden, wanneer in deze verbrettige arbeider. Hij ging in de loftje, zet zich raam, nee, zo'n mens vindt hij tand. Hij wil zich gaan, een paar broodjes tjepen. En daar wordt hij dan eens van de opeten, in een liter maalt. Hij ging wat de broodjes. Hij weer al ola. Nou, wat neem ik dan? Oh, hier is nog een beetje sokkerplot. Dat smaakt ook schoon. Hij nam zich vorig dat het van hem sokkerplot. Een liter malt. En nu wordt hij betoelen gonnen. En dan schwinnen ze zijn versteed. Als hij aan de kosten, hield hij van hen in zijn rupen. Hallo Theodor, wat is du dan hier? Hij verviert zich zo, dat hij meest aan me vallen weer. Wie heeft weer dit? Je hoort het weer Sarah uit zijn kloot. Theodor, wat vervierst du diese, wenn du mir sitzt? So uit zo schlem uit? Hast du hier wem besorgt? Wat deest du in deze jend? Duw uit met lus. Net maar vertel van Slenja. Nu nam hij schwind zijn zakkenplot en rand lus. Nam zijn rood en voer. Jo, beduif verbreed, tot hij het huis door betekent. Door wordt hij te nacht blijven. Hij leed zijn rood onder haar aan en ging door Nena. Beweel zo'n mens, zoals u zag, werd de oebed al een huisje gonen. Hij zegt, jo, hier wil ik naar steed, daar wil ik ons er moeten rein. Hier wordt hij zich te nacht aan zaten. Hij zat zich aan en vang aan te eten. Als ich kreit den schönen Platz rüttgeholt, den er malt, hier wird heute sich nie gemütlich machen. Ab einmal hier der Schritt kommen, da kommen wir. Puh, wenn der am hier nicht finden würde. Heute wird wahrscheinlich aber erst, dass seine Hund immer da la teugend, und heute sind Sackerplatz ganz verdreht zwischen den Fingern. Der Schritt kommen immer nur da. Hätte bleib verstanden. Heute ist hier das, das wir noch ein auf. Dan hier hij een deur knoren en ook een sleutel voor de ruim gedreid wordt. Nu wordt de gans diesta, en houdt het hier ingesloten.
1: Na leuwetjend wat meest u, de Theodor heeft zijn maandje al in deze korte tijd erleefd. Op het goud weet dat hij van thuis einfach weggerend is. En nu zit hij door in de fabriek, ganz allein, in es eingeschlote. Wo mocht er sich durbifeile? Oh, und vor allem, wenn man sich hier war leicht, die Nacht steht noch bevor, das wird noch dunkel. Ich will nicht in seine Hüt stärtje. Und du? Wo dat mit Theodor wieder geht, wat heu erleben wird, davon wirst du in der nächsten Kinderstund weiter von Tante Natascha wiederhören.

0: Bod Carol grootzeer as voa, dat hij hard het paste wel voor die en mij. Ik weet tot uit mijn ervaring. Ik weet nog voor het weer als ik 20 jaar oud via. Onze ouderen willen nu mijn tobe trekken. Om aanvang wil ik niet met, wil ik hard een vriend. Maar als ik een woord dat hij niet de rechte weer voor mij, dan breekt de vriendschap af. Als mijn papa mij dan door verloven deed, vroeg ik, waarom deedst du mij dien bedenken niet eierseien? Dan zei hij dat ik voor mij dan bloos gewerkt hebben en dat niet gedoen. Hij zei de waarheid. Ik dacht ik wie al groot en kon mijn ene entscheidingen maken. Hilda, vertel ons een beetje voor het weer bij die.
1: Jo, ik wie al Ella als ik mij bevrije deed. Ik wil me niet met irgendwem bevrije, van ik die niet goed kennen deed en niet goed stemde en ons geloven. Also leidt de haar dat touw dat ik voor 10 jaar met mijn man topschoffen deed, eier wie er hoopt en bevrije dachte. Ik zie nog een mevrouw dat ik luren deed, wat ik niet wist dat de haar mij den rechten man geven wil.
0: Ik wil ook zeggen, mijn vriend, God heeft een grote lijf voor die. Vrouw om wat hij van die wel. Als hij wil hebben dat du een goden man vingst, oder als hij wat voor die alle zinnen wat die wil. Dort eindlet sich Senne es ook nog een geschenk van aan. De haar is de weiseste voeder.
1: Nicht bloß willen mij alles een goden man vingen, junge mannen willen ook een gelukkige eier hebben. Wo worden zij zo'n früh vingen? Wo zijn die verden bevrije? Gode vrouw.
0: Daar is een geschicht in de Bibel, wat die vrouw beantwoorden kan. Lang drie, wird er een man, die van een goede vrouw zacht voor zijn zin. Wat meest weer wichtig voor hem? Dat die vrouw wat schmakloten en deel geld hebben, oude goede kerken kennen? Wel, wie moet uitvingen, wil het wie nu Joyce Harcher.